denkt. Gezondheid, bellen, eten, groenten, eten, vis, eten. Tanden poetsen, geen gewichtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis. Tanden!